Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Bevelanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto, die door onbekende oorzaak tegen een boom reed, zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij, waarbij 50.000 dieren omkwamen.

dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen.

En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen.

En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: zijn de Beverlanden.
1: Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden.

Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.
1: Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht, bij Waardenburg 20 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig, de weg is hier dicht. Dan de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorkum, door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten.

Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je nu een kwartier vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, gebeurde bij Dordrecht een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar hier heb je nog een half uur vertraging. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. De A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A59 richting knooppunt Zonzeel, bij knooppunt Zonzeel nu 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Zo gek lang geleden werd het opnieuw een hit dankzij Whitney Houston, Stevie Winwood en Higher Love.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 8 over 7, het weekend laten we weer achter ons. Goedemorgen, maandagmorgen. 6 juli, het is dag 187 in 2026. Goedemorgen Beverland. Een nieuwe week begint. En dat doen we met vriendelijk zomerweer in onze regio. Vandaag is het Wereldkusdag. Een dag die draait om verbondenheid. Een dag die draait om waardering. En een klein gebaar dat vaak veel zegt. De komende 2 uur brengen we je het laatste streeknieuws, het weer en natuurlijk de beste muziekmix. Fijn dat je de dag met ons begint. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow. Waar? Hier, op Streekomroep de Beverlanden.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: wel merken dat nog niet iedereen wakker is. De kaartmachines die slapen nog een klein beetje vanmorgen. 16 over 7, goedemorgen maandagmorgen. De nieuwe week begint uitstekend op Noord- en Zuid-Beveland. Na een zachte nacht met temperaturen die lagen rond 16 graden... warmt het onder invloed van de zon flink en snel op. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door... en vanmiddag wordt het zomers warm met maxima rond 27 graden. Daarbij blijft het droog. De kans op neerslag is met slechts 5% compleet verwaarloosbaar... De wind waait matig uit westelijke richtingen en zorgt vooral langs de kust voor wat verkoeling. En met ongeveer 12 zonuurtjes wordt het een heerlijke dag om buiten te zijn. Op terrassen, in de tuin of aan het water zijn de omstandigheden uitstekend. Door de combinatie van zon en warmte kan het vanmiddag zelfs iets warmer aan gaan voelen. En ook vanavond blijft het nog lang aangenaam met temperaturen die zullen liggen rond 24 graden. Kortom, een zonnige, droge en zomerse start van de nieuwe week hier op Noord- en Zuid-Beveland. In het nieuws van morgen, Simon Keizer trekt veel fans naar Goes. Sterke start Tour de France voor Tim van Dijk uit Colijnsplaat. En gewonden bij valpartij op Zeelandbrug.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Ooit een keer in de hoogtijdagen van deze band uit Birmingham. Ze live gezien in de Groenwoordhallen in Leiden. In het voorprogramma stond Yellow Man. Die Groenwoordhallen in Leiden waren volgens mij op dat moment de grootste coffeeshop van Nederland. En toen was het nog niet eens allemaal gereguleerd. Cheerio, baby, UB40. En daarvoor Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. Het is vandaag Wereldkustdag. Een dag die draait om een van de eenvoudigste manieren om genegenheid te tonen. Een kus voor je partner, je kinderen of je geliefde die je een tijd lang niet gezien hebt.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht, bij Waardenburg 20 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig, de weg is hier dicht. Dan de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en de brug bij Gorkum, door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

met Regar en Years and Years. Hallucination, daarvoor de Jonas Brothers in de Bijbels Ochtendshow. En het sampletje van de Bee Gees, Staying Alive, No Time to Talk. In het nieuws vanmorgen, boekhandel De Koperen Tuin in Goes trok gisteren veel bezoekers voor een signeersessie van zanger Simon Keizer uit Volendam. De voormalige helft van het duo Nick en Simon presenteerde daar zijn autobiografie Wat Moet Dat Moet, uitgegeven door Michael Pilacik, zijn uitgeverij Invictus Publishing. Door de grote belangstelling werd er zelfs een extra signeersessie ingepland. Oorspronkelijk was die van 3 tot 5 uur, maar meneer Vierloos van De Koperen Tuin die besloot samen in goed overleg met Simon Keizer om er nog een signeersessie bij te doen. En die was gisterenmiddag van 1 tot 3 uur. Tim van Dijken uit Colijnsplaat, die is zaterdag met zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe als 5e geëindigd in de openingstijdrit van de Tour de France in het Spaanse Barcelona. De ploeg verloor 18 seconden op winnaar Visma Lease Bike. Van Dijken rijdt deze Tour volledig in dienst van zijn kopmannen. Op de tweede dag van de Tour gisteren werd gefietst van Tarragona naar Barcelona, een rit van ruim 168 kilometer. In het algemeen klassement staat Van Dijken na 2 dagen Tour de France op een 136e plaats. De Tour die vervolgt vandaag met een bergetappe door de Pyreneeën, waar hevige branden zijn op dit moment. Rit van 195 kilometer van Granoller in Spanje naar Les Anglais in Frankrijk. Op de Zeelandbrug zijn gisterenmorgen meerdere wielrenners ten val gekomen. Vermoedelijk belandde een losgeraakte kabel op het fietspad. 4 tot 5 fietsers die raakten hierdoor gewond, waarvan 2 met spoed naar een ziekenhuis zijn gebracht. En 19 juli dan presenteert collega Henk Ketting van 12 tot 4 uur hier bij Streek Omroep de Wevelanden de Zomerse 50.

0: uurtje, zeg ik dan, moet dat gewoon even kunnen.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: On My Mind, dat was Roosevelt. Daarvoor Zucchero, Fornaciari en Baila. Sexy.

juni een avond vol Keltische muziek te beleven. De vierkoppige folkgroep Windbroke die brengt daar het programma Session on Stage. Het concert draait om traditionele Ierse en Schotse volksmuziek met een mix van vrolijke en melancholische nummers, afgewisseld met zang, instrumentale stukken en verhalen. De muziek die is geïnspireerd op sessies uit pubs en Gaelic en wordt gespeeld op authentieke instrumenten zoals bodhran, concertina, whistles, bouzouki en mandoline. De avond belooft een intieme en sfeervolle muzikale reis door de Keltische traditie te worden. Dit is de Beveland's Ochtendshow met Zara Larsson nu op je radio Midnight Sun. Goedemorgen.

weet je wat nou mist in de studio hier bij Streekenbroek de Beverlanden? Een trampoline. Zet zo'n nummer waar je even lekker los kunt gaan op de trampoline. Zara Larsson in de Beverlands ochtendshow. De Midnight Sunday. Maar daarmee kwamen we bijna aan het einde van het eerste gedeelte van de show van vandaag. 6 juli, het is een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de popmuziek. In 1957 op deze dag ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor de allereerste keer. Was tijdens een tuinfeest van een kerk in Woolton bij Liverpool. Samen met Ringo Starr en George Harrison schreven ze wereldgeschiedenis. Ik spreek je zometeen weer na 8 uur.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen is.

weer. Het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorkum bij de Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: 7 over 8. Onze Airplay track van deze week bij Streekomroep de Beverlanden is van Stella Lefty. Amerikaanse singer-songwriter brak dit jaar internationaal door met Boston. Staat momenteel nog in de hitlijsten. En inmiddels is ze bekend als een van de grootste nieuwe namen in de country pop. Dit is haar gloedje nieuwe single, Good at Leaving.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandagmorgen, nieuwe ronde, nieuwe week. 6 juli.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg met Streekomroep de Beverlanden. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze eerste show van deze week. Maandagmorgen 6 juli. Buiten belooft het een aangename zomerdag te gaan worden. En vandaag is het Wereldkusdag. Of je nu onderweg bent naar je werk thuis, de dag rustig opstart of al druk bezig bent, wij zorgen voor de muziek, het nieuws uit de Beverlanden en alles wat je nodig hebt voor een goede start van de nieuwe week. Blijf gezellig erbij!

0: En voor Sir, Two Brothers on the Fourth Floor, 1997, One Day. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag, deze eerste werkdag van de nieuwe week. Vandaag krijgen we een prachtige zomerdag op de Beverlanden. Na een zachte start bij 16 graden loopt de temperatuur vanmiddag geleidelijk op naar een warme 27 graden. De zon schijnt volop en met ongeveer 12 uur zon vandaag blijft het de hele dag droog. Staat een matige westenwind die voor wat verkoeling zorgt. Let op de hoge zonkracht. Met UV-index 7 kan een onbeschermde huid al binnen 10 tot 20 minuten verbranden. Het is dus een goede zaak om jezelf goed in te smeren. Factortje 30 of misschien nog wel meer. Morgen dan blijft het zomers, al wordt het iets minder warm. De dag begint met ongeveer 18 graden morgen en verloopt met een afwisseling van zon en enkele wolkenvelden. In de middag stijgt het kwik naar zo'n 25 graden. Een prima temperatuur voor buitenactiviteiten. En met ongeveer 9 uur aan zon en een matige noordwestenwind blijft het ook morgen aangenaam weer. En ook morgenavond is het nog lang zacht met temperaturen die liggen rond de 22 graden. In het nieuws van morgen, Leeuwendorp wil andere route voor bouwverkeer. Internationale schakelklas, kortweg de ISK, blijft nog een jaar aan de lijnbaan in Goes. En sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester van de Rijmerswaal van start gegaan vandaag.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

ochtendshow waar je naar luistert. Maandag tot en met vrijdag hier bij Streekomroep de Beveranden van 7 tot 9 uur. We maken je wakker met de allerfijnste muziek. We hebben Beveland nieuws voor je dagelijks. En natuurlijk een overzicht van het weer zoals je dat zojuist al van me kreeg. Eva Max hoorde je, So Am I. En daarvoor die grote hit van dit moment, Jonas Blue. Tezamen met Malif in de Beverlandse ochtendshow. Maandagmorgen 6 juli op de celebrity verjaardagskalender vandaag. Acteur Sylvester Stallone kent hem uiteraard uit de Rambo-cyclus. Sly die wordt vandaag 80 jaar. Comedienne, actrice en schrijfster Jennifer Saunders, bekend van onder meer Absolutely Fabulous. Ze wordt 68 jaar vandaag. Gordon, 58. En rapper 50 Cent, 51 jaar. Ook op de verjaardagskalender vandaag acteur en komiek Kevin Hart. Hij wordt 47. En hij is weer opgepoetst dit weekend. Onze roulettetafel. We laten de verjaardagsroulette ook vandaag weer draaien. En kijken waar het balletje gaat vallen. Eigenlijk maar één mogelijkheid waar die op gaat vallen. Inderdaad, 50 Cent. Hier is hij met In The Club.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Balogun omgezet naar een voorlopige straf. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt de Bregseplein meer dan een uur vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Noordhoek een kwartier op onthoud. De A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Oud-Beijerland doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: De Beverlandse Ochtendshow.
1: And higher.

Na de hoofdpunten van het nieuws hier bij Streekomroep de Beverlanden springt hij. Voel me oké, klaar. En zojuist op je radio Duran Bernard samen met G.A.D.D. en Flounce. Track die we vorig jaar veel gedraaid hebben in de ochtendshow. Met name. Bijna 9:50. De dorpsraad van Leeuwendorp wil een andere oplossing voor het toekomstige bouwverkeer van Waterpark Veersemeer. In een brief van de gemeenteraad van Bosselen pleit de dorpsraad voor een voorrangsbocht bij de post. En op termijn een rondweg rond het dorp. Volgens de dorpsraad is dat beter voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid dan de op dit moment geplande rotonde. Jonge vluchtelingen en hun docenten kunnen nog een jaar langer terecht in het voormalige schoolgebouw aan de Lijnbaan in Goes. De gemeente heeft geen geschikte alternatieve locatie gevonden voor de internationale schakelklas. Daardoor blijft het pand voorlopig in gebruik, terwijl de plannen voor woningbouw op die plek verder worden voorbereid. En de Rijmerswaal zoekt een nieuwe burgemeester die zichtbaar is in de dorpen, inwoners verbindt en boven de partijen staat. Nou, staat dat hoog bij jou in het vaandel? De profielschets is vorige week aangeboden aan de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. En mocht je jezelf aangesproken voelen, dan kun je jezelf als kandidaat vanaf vandaag solliciteren. De bedoeling is dat de nieuwe burgemeester nog dit jaar zal aantreden.

0: Be with you. Lucas Hemming in de Beveland ochtendshow op weg met streekomroep de Beveland, Be With You. En daarvoor die nieuwe single van de Rolling Stones, Jealous Lover.
1: De culturele agenda.
0: Kwart voor negen geweest op de zomerradar, de Beverlandse agendatip hierin op weg, de Beverlandse ochtendshow. Kinderen kunnen deze zomer kennis maken met het bijzondere vak van monumentenrestaurateur tijdens workshops van Bibliotheek Oosterschelde en Erfgoed Zeeland. Die activiteiten die vinden plaats op 4 en 6 augustus in de bibliotheken van Goes, Capelle en Kruiningen. Onder begeleiding van een monumentenwachter leren de deelnemers hoe historische gebouwen worden onderhouden. Zo mogen ze zelf lijntjes knippen en meewerken aan het bouwen van een kapconstructie. De workshops zijn dus op 4 augustus in Goes en Capelle en op 6 augustus in Kruiningen. Aanmelden voor deze workshops is verplicht en kan via de website van Bibliotheek Oosterschelde, bibliotheekoosterschelde.nl. Een leerzame activiteit voor kinderen die nieuwsgierig zijn naar geschiedenis, techniek en erfgoed. Over geschiedenis gesproken, hier is Shocking Blue en Venus.

Het was de eerste nummer 1 hit voor een Nederlandse band in de Billboard Hot 100. Terug in de tijd met streekomroep De Beverlanden naar het jaar 1969. Robbie van Leeuwen uit Den Haag die schreef het nummer. En samen met zijn band Shocking Blue en zangeres Mariska Veres was hij het die nummer 1 scoorde met Venus. Vaak gecoverd onder meer door Bananarama. En zojuist in de Beverlandse ochtendshow The Waterboys uit Engeland en Spiritual City. Dit was de Beverlandse ochtendshow voor maandagmorgen 6 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij streekomroep De Beverlanden. Hij is weer van de partij, Hessel Meinema, met een nieuwe aflevering van de Hesselschudding. Jouw muzikale tijdreis bij streekomroep De Beverlanden. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. 7 uur vanavond Martin de Jong en Peter Rottier. En om 9 uur Jan Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van en geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beverland jou vandaag te bieden hebben. Ik spreek je

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%.

weer. Het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nog veel vertraging in het zuiden van het land. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein een uur op onthoud. Van de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland een kwartier extra reistijd. En tot slot de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Tussen Dordrecht Stadspolder en de aansluiting met de A16 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 35 minuten vertraging. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum bij Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten oponthoud. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij Rotterdam-Zuidplein 25 kilometer file met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman.

Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. Op de A2 richting Den Bosch, bij Zaltbommel een kwartier op onthoud. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot slot de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. De geëvacueerde bewoners mogen nog niet naar hun huis terugkeren. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum heb je door wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant.

Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro en dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon.

En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 25 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. En er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro en dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper.

En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. A67 Belgische grens Eindhoven tussen Eersel en knooppunt de Hocht 5 kilometer file door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De middag door met...
1: De Hesselschudding, met Hessel en Ad.
0: Streekomroep de Beverlanden.
2: En daar zijn we dan weer. Het is weer maandag.
3: Ja, welkom bij begin van de nieuwe week.
2: Ja, zo is dat, de nieuwe Hesselschudding. We zijn weer compleet. Dat wil zeggen, Ad ondergetekende. Hoi Ad.
3: Hoi.
2: Hoi. Ja. We gaan met tijdreizen, muzikaal tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. U kent ons, hè. En jij hebt me toch maar eens een keertje weer heel komstig aan tevoorschijn getoond.
3: Ja, vroeger begon het idee mee, hè.
2: Ja. Dus echt het echte openingsnummer. Het kwam van het album Abbey Road uit 1969 en natuurlijk van George Harrison. En hij heeft het destijds in 1969 geschreven op het landgoed van zijn goede vriend Eric Clapton. Want hij was heel eventjes aan het spijbelen bij de Beatles, omdat hij geen zin had in die vergaderingen en zo die daar zich allemaal... En we kregen meteen een reactie, hè?
3: Ja.
2: Die vergaderingen die zich daar toen allemaal afspeelden. Maar dit was dus nog eventjes een keertje onze klassieke Here Comes the Sun, begin van de Beatles.
3: Ja, ik zit net even te kijken. Dus een reactie van Marcel Steenbakker. Ah. Je kunt het weer niet laten, hè? De Beatles.
2: Nee, precies. Nou, dat is ook wel echt zo. Dan gaan we terug in de tijd, naar 2009. En eigenlijk vooruit in de tijd, als je rekent vanaf Here Comes the Sun. One Republic and All the Right Moves. Dat was de eerste single van deze band, van One Republic, van hun tweede album. En dat album dat heette Waking Up uit 2009. Hier zijn zij met hun All the Right Moves.

0: One Republic and All the Right Moves uit 2009. De band zelf komt uit Colorado Springs. Colorado, ja, opgericht in 2002 al daar. En de line-up van toen is ongeveer nog helemaal intact voor dit One Republic.
1: En Colorado Springs, dat is een bekend skigebied in Amerika. Hè?
0: Ja. Oké, ik ben niet zo van skiën. Jij?
1: Nee, zeg alsjeblieft, als ik één keer ga skiën, dan ben ik hier 6 maanden weg. Want dan lig je helemaal in de kreukels.
0: Ja, precies.
1: Dat kost minstens 2 gebroken benen, denk ik. Ja, ik ken mijn grenzen.
0: Ja, je hebt groot gelijk. Skiën heb ik nooit gedaan.
1: Nee,
0: schaatsen
1: ook
0: wel trouwens.
1: Ik ook, maar met wisselend succes. Dat was ook niet zo goed.
0: Ik vond het wel leuk, hoor. Goed zo, dan naar 1987 met de band Deep How and Her Heart and Soul. En dan zitten we inderdaad in het jaar 1987 met hun debuut eigenlijk. Want dit kwam voor het eerst allemaal in beeld met hun album Bridge of Spies. Hier is Deep How, Heart and Soul 1987.

0: sitting down here. Nou, wij hebben wel even mogen komen zitten.
1: Ja, voor mij ook. Het is daar trouwens wel bij gebleven. Want het was de enige plaats waarmee ze hit wisten scoren. Na deze plaat nooit meer op Sander Dame vernomen.
0: Nou, ze heeft nogal wat dingetjes gedaan. Ze komt zelf trouwens uit 1980 en uit Noorwegen. Mm-hmm. Ze schrijft ook haar eigen teksten. Maar ze heeft dan vooral in Noorwegen en in Italië hits.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus vandaar dat jij denkt van... Hey,
1: ze is ja, ik dacht dat ze muzikaal van de aardbodem of was, maar niet dus.
0: Nee, ze is nog wel actief. Ja. Lena Malin dus. En dan Baby Rexha, hè?
1: Ja.
0: Bita Baby Rexha, dat is eigenlijk de volledige naam van dit hele gebeuren. Het komt uit 1989, dat wil zeggen die Amerikaanse zangeres, want dat is een zangeres van Albanese afkomst trouwens. Baby Rexha, zij is geboren in New York als dochter van een Albanese dochter en die komt alweer uit Noord-Macedonië. Als je het dan hebt over landen en over... hè?
1: Hoeveel paspoorten heeft dat mens?
0: Ik heb geen idee, maar ze reist de wereld wel rond.
1: Ja.
0: En dat deed ze zeker met dit Meant to Be 2017. Baby Rexha.

0: Meant to Be 2017 van deze Baby Rexha. En ja, toen zij een platencontract tekende in 2013, toen werd het leuk voor deze Baby Rexha. Want ze ging meewerken aan de Monster van Eminem en Rihanna. Hmm. En ja, toen begon voor haar het feestje qua muziek toch wel echt helemaal, hoor.
1: Ja, ze weet nog steeds de ene na de andere hit te scoren. Hè? Dus ja. Met de bankrekening van Bibi gaat het prima.
0: Dat denk ik ook wel, een echte Rexha-rekening.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay. 1969 en Jonathan King. We gaan met Jonathan King naar zijn Sherry Sherry. Hij heet eigenlijk Kenneth George King, dat is zijn naam. Hij komt uit 1944 uit Engeland. Maar hij is ook muziekproducent trouwens. Hij heeft van alles en nog wat gedaan met heel veel verschillende artiesten. Hij heeft zelfs zich bemoeid met albums van Genesis.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, het eerste album van Genesis to Revelation, daar heeft deze man ook aan meegewerkt. Hmm. En dit deed hij in 1969, Sherry Sherry.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen en 100 mensen raakten gewond. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. En de adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Publiek Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: En wij zijn Ad en Hessel natuurlijk, hè?
3: Ja, tot 2 uur.
2: Daar dacht ik toch, gaan we weer tijdreizen vanaf de jaren 60. We zaten met Styx en hun Lorelei in 1975. Dat kwam toen van hun album Equinox. En dan denk je natuurlijk aan Jean-Michel Jarre.
3: Ja, inderdaad. Ja. Dat schoot meteen door mijn gedachten. Ja,
2: ja. Maar hun album heette dus Equinox uit 1975. En dit werd als single uitgebracht in 1976.
3: Ben je daar wel eens geweest, Lorelei?
2: Ik niet.
3: Oh, oké. Okay.
2: Jij wel?
3: Ja, ik wel.
2: Oh, aha.
3: Van de zomer nog.
2: En,
3: yes.
2: Oh.
3: Ja, weet je wel, dat is dat, dat standbeeld van die, van die Lorelei in de Moezel of de Rijn of zo. Een van de twee.
2: Ja?
3: En daar gaan hele verhalen over dat daar scheen iets aan zang bij te zitten. Waardoor een heleboel schippers zo aandachtig daarna aan het luisteren waren. Dat ze op de klippen voeren.
2: Ja. Ja, nou, het zegt, er staat niets van bij. Oké, okay. In ieder geval, dit kwam dus van de band Styx. En die band Styx werd opgericht al in 1972.
3: Dat is even geleden.
2: Dat is even geleden, hè? Nou, we gaan naar Nena met haar, met haar moonsong. Gabriella Susanna Kenner, zo heet zij eigenlijk. En als je het over jaar had, zij komt uit 1960. Haar artiesten is dus, naam is dus gewoon Nena. En de band heet ook Nena, hè?
3: Ja, klopt.
2: Ja, ik kwam deze van haar weer tegen. Dan gaan we terug in de tijd. Het is een mooi hoor. 1986 en Moonsong.

0: Nena met haar Moonsong uit 1986. En ja, natuurlijk, deze Duitse Nena werd bekend van haar 99 Luftballons.
1: Ja, hè? Dat was haar grootste hit. Ze heeft ook nog leuke dingen samen gedaan met Kim Wild.
0: Ook.
1: Irgendwo, irgendwann und irgend nog wat.
0: Ja, irgendwie, irgendwo.
1: Oh ja, irgendwie was het.
0: Zo,
1: ja.
0: moet je zeggen. Ja.
1: En dat heeft ze samen met Nena in het Engels gedaan.
0: Ja, precies. En haar Nur geträumt vond ik ook leuk trouwens.
1: Ja, ook, nou, ook leuk. Ja.
0: En ik kijk wel eens naar Duitse zenders, want die heb ik ook in mijn pakket zitten thuis. Zij is ook actrice, maar ook presentatrice.
1: Ja, dat zei je.
0: Ja, ja, dus je kunt daar zo wel eens voorbij zien komen als presentatrice.
1: En dat is voor mij weer een nieuwtje.
0: Ah, kijk. Nou, dat zijn leuke dingen, joh.
1: Ja.
0: We hebben hier een Frans duo. Ja, met de Franse duo praat ik over de band Air. Zij komen uit Versailles. Nicolas Godin zit daarin en Jean-Benoît Dunkel. Dat zijn dus echt van die mooie Franse namen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dit is misschien wel het meest bekende van Air uit 1998. Het heet All...

0: 2009 met John Mayer, waarvan ik ook eigenlijk zo'n beetje alles goed vind wat die man doet.
1: Ja.
0: Dit was Who Says uit 2009. John Clayton Mayer is zijn volledige naam. Hij komt uit Amerika en uit het jaar 1977.
1: Moet je denken, denk aan Heartbreak Hotel. Ook van hem, hè?
0: Van John Mayer?
1: Ja, van John Mayer.
0: Ik denk dan aan Elvis Presley eerlijk gezegd.
1: Nee, joh, John Mayer heeft dat ook gedaan.
0: Oh, je bedoelt dat nummer?
1: Ja, dat nummer.
0: Nou heb ik hem. Ja,
1: maar het is misschien een leuk bruggetje naar Elvis.
0: Ja, nou kunnen we doen. Hij heeft trouwens een prijs voor Best Male Pop Vocal Performance gewonnen voor Your Body is a Wonderland. Deze John Mayer.
1: Okay.
0: Ja, dat was allemaal in 2003. Maar het bruggetje is alvast gelegd door jou.
1: Ja.
0: Want we gaan naar Elvis Presley met zijn Suspicious Minds. En dan zitten we in 1969. En dit werd nummer 1 in Amerika in de Billboard Hot 100. En ik zei net tegen jou, misschien vind ik dit dan hoor. Wel een van de mooiste nummers van Elvis hemzelf. Zeker.
1: Ik zeker. Ja.
0: Zijn we het weer eens? Suspicious Minds, Elvis Presley in 1969.

0: Elvis Presley en zijn Suspicious Minds uit 1969. Ja, jongens, de producer van dit hele gebeuren, die heette Chips Moman, die is ermee bezig geweest. En er gaan dus verhalen dat ze in de vroege ochtend tussen 4 en 7 met Suspicious Minds al bezig zijn geweest. Met allerlei andere titels. I'll Hold You In My Heart, Without Love, I'll Be There, hebben ze toen opgenomen. Maar Suspicious Minds stond na 8 takes dan uiteindelijk op tape. En later in Las Vegas hebben ze er nog wat overdubs aan toegevoegd. En toen kreeg je dus uiteindelijk wat u net hoorde. Deze uitvoering dus, Elvis Presley en zijn Suspicious Minds. We kijken op de klok, Ad.
1: Het is bijna 2 uur.
0: Ah, het gaat snel, hè?
1: Ja. Ja. Time flies when you're having fun.
0: Ja, dat is echt zo. Maar en niet getreurd trouwens, want Ad is er straks alweer.
1: Ja, ik sta om 5 uur weer in de startblokken om naar huis te gaan. Huis. Maar daar doe ik dan 2 uur over, want voor 7 ben ik niet weg.
0: Nee, precies. Maar ik vind het een mooie titel voor je programma. Want ja, we hebben 's ochtends onze Marcel Steenbakker al.
1: Met Op Weg.
0: Met Op Weg. En dan ga jij doen naar huis aan het eind van de dag.
1: Ja, en dan hebben we dus over de hele dag Op Weg naar huis.
0: Ja, ik vind het goed in elkaar zitten allemaal. Ja. Heel erg leuk. En zeker ook dat programma van Marcel. Ik luister elke ochtend trouwens naar Marcel.
1: Ik vind niet zo heel erg vaak, want meestal lig ik dan nog op 1 of 2 oren.
0: Oh nee, ik ben een ochtendmens.
1: Ja, ik ben een avond- en nachtmens.
0: Nee, eigenlijk ben ik dat allebei wel een beetje. Maar, maar ik vind vooral de informatie in die uitzending fantastisch.
1: Ja, ja daar doen we het ook eigenlijk voor. Hè?
0: Ja, juist. En goede muziek.
1: Mm-hmm.
0: En dat geldt ook voor jou naar huis. We zijn het er helemaal eens. Wij gaan er nu op dit moment wel eventjes weer vandoor, want we zijn er woensdag weer voor een nieuwe hersenschudding. Dan ook weer met de Beatle-plaat van de week. En blijf luisteren naar deze omroep 24 uur per dag, hè. En kijk ook op onze website, want daar staat van alles en nog wat op. En tussen de bedrijven door, als wij hier even niet zijn, dan is er non-stop muziek. En ik hoor van steeds meer mensen, wat is dat lekkere, afwisselende non-stop muziek. Heel wat anders dan, nou ja, ga maar niet zeggen wat.
1: Nee.
0: Nog eventjes naar de dames van Heart en hun These Dreams. En wij zeggen tot woensdag, voor tot straks. En voor mij betreft dus de woensdag voor de nieuwe hersenschudding. Fijne dag nog. Dag.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De 2 jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De 2 zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend.

En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Bevelanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je bij knooppunt Leenderheide 25 minuten vertraging door rommel op de weg. Aan de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 5 minuten vertraging. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel staat bij Drunenwest een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A67 de Belgische grens richting Eindhoven bij knooppunt De Hocht 5 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Kuik 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. En in een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan het weer. De zon laat zich steeds vaker zien. En de maximumtemperatuur is tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. En in Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 60 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug 9 kilometer file en een half uur oponthoud. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp een kwartier vertraging. Ook de andere kant op bij knooppunt Hellegatsplein richting Bergen-op-Zoom op de A29 een kwartiertje oponthoud. En een half uur tijdsverlies door een kapotte auto op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen de kop van 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog één provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie.

En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier vertraging bij Zaltbommel. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. Een kop van 17 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder 10 minuten vertraging door die file op de A16. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout. Dan is de A29 ter hoogte van de Heinenoordtunnel dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Staat de hoge vrachtwagen voor de tunnel. Hou rekening met een kwartier vertraging. Op de N62 Belgische grens Borselen bij een hoek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden bij zee en 29 in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. De volgende wegen heb je de meeste vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij de Moerdijkbrug. De A27 vanuit Breda naar Gorkum. Na een ongeluk bij Oosterhout is de weg weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten in de vorm van 6 kilometer file. Half uur vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland. 5 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is de linkerrijstrook dicht bij knooppunt Rijkenvoort na een ongeluk. Vanaf Vierlingsbeek 6 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provincie breed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad en dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeewolde.

En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 188 kilometer file op de snelwegen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging voor knooppunt Empel. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel kom je daar in 8 kilometer file. Half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. Daar nog eens 17 kilometer langzaam rijden. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder dik 20 minuten oponthoud. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum file bij knooppunt Gorkum 7 kilometer. Vanaf Nieuwendijk doe je er 20 minuten langer over. En 20 minuten vertraging op de N285 Klundert-Breda bij Zevenbergen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

En die zegt, welkom dat je er weer bent. Dit is Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Omstreek omroep de Beverlanden tot aan 7 uur. Eerste werkdag van de week zit er alweer op. Als je mazzel hebt en als je pech hebt, moet je nog even de ruzie door. Maar ook dan is het weer gebeurd. Wij begonnen vandaag met de plaat uit 1982. Brian Ferry, Roxy Music en die hele grote hit van hun More Than This. Het is vandaag 6 juli en wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1785 besluiten de Verenigde Staten de dollar als officiële munteenheid te nemen. En 100 jaar later, 1885, Louis Pasteur die dient met succes het eerste vaccin tegen hondsdolheid toe aan een jongen die door een besmette hond was gebeten. 1942, Anne Frank die duikt met haar familie onder in het achterhuis in Amsterdam. Dan de verjaardagen. Waar staat er allemaal taart op tafel vandaag? Nou, bijvoorbeeld bij Sylvester Stallone. Je kent hem wel van Rambo en Rocky. Hij wordt vandaag 80 jaar oud. Mocht jij jarig zijn op deze maandag, dan namens het hele team van harte gefeliciteerd.

Mooie Nederlandstalige muziek van Snelle, laat een licht aan. Ik zou zeggen, doe het licht maar gewoon even uit, want het kost ontzettend veel de stroom op dit moment. Daarvoor muziek van Survivor uit de film Rocky 3 van Sylvester Stallone en The Eye of the Tiger. En Sylvester Stallone wilde eigenlijk voor die film muziek van Queen hebben. Another One Bites the Dust, maar dat vond Queen niet zo'n goed.

kwart over vijf geworden. En wij gaan eens even kijken naar de Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen begint de dag enigszins bewolkt. Later op de dag breekt de zon door en kan het 25 graden worden. Blijft heel de dag morgen droog. De wind heeft windkracht 3 en komt uit het noordwesten. Op dit moment in Goes 23.

0: is er een uit de hitlijsten die op dit moment ontzettend hard gaat. Deze nieuwe single van Sam Fender doet hem samen met Olivia Dean. Rain Me In.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: De gemeente Capelle die voert vanaf vandaag tot en met 11 juli werkzaamheden uit aan het riool in de Boom bij de Laan in Schoren. Het riool wordt hersteld met de zogenaamde kousenmethode. Daarbij wordt een kunststof kous in het bestaande riool aangebracht en met UV-licht uitgehard. Omdat de straat niet opengebroken hoeft te worden, blijft de overlast voor bewoners beperkt. Naast deze werkzaamheden worden er ook nog enkele delen van het riool gerenoveerd. De gemeente houdt wel een slag om de arm. Mocht het weer verslechteren of onvoorziene omstandigheden zich opdoen, dan kan dat invloed hebben op de planning. Verder met de muziek hier in Naar Huis, de Beveland's avondshow. Iedere maandag tot en met vrijdag, nu met de nieuwe Bruno Mars.

ben altijd helemaal lijk van die muziek van die Bruno Mars. En deze mag er ook wezen hoor. Zo heette die All My Soul. Daarmee werd het bijna 6:30. En dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Wereldnieuws in 60 seconden. En tot die tijd heb ik deze voor je klaar liggen. Jennifer Lopez en die grote hit van haar. Hier is ze met Waiting for the Night.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel Grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden. En Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is een drukke spits, ruim 200 kilometer file in het zuiden van het land. Veel plaatsen rijden dus langzaam. Bijvoorbeeld een half uur vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht... door 17 kilometer file tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Vanuit Utrecht naar Den Bosch, 12 kilometer file bij Zaltbommel, 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Noord, 4 kilometer file, maar wel met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Breda naar Gorkum rijdt. Je komt in 7 kilometer file tussen Nieuwendijk en Gorkum. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A58 Breda-Tilburg bij Ulvenhout, 2 kilometer file met dik een kwartier vertraging al. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. De afrit van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Breda, dus de afrit Tilburg-Reeshof. Er staat een kapotte vrachtauto op, daardoor 13 kilometer file en een half uur vertraging. En na een ongeluk op knooppunt De Hocht viel op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. 8 kilometer vanaf Hapert, dik een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

hoorde zo net Ariana Grande langskomen in haar huis. Yes, and. En daarvoor nog een keer die groot hit van Bluff Blauwe Ruis. En onlangs waren ze natuurlijk te zien op de Brouwersdam bij Concert at Sea. Wat ze ook eigenlijk zelf wel georganiseerd hebben. De archiefbewaarplaats van de gemeente Borselen gaat van 17 augustus tot en met 11 september dicht vanwege een grote verbouwing. In die periode kunnen inwoners geen fysieke documenten opvragen. In het archief liggen historische stukken van voormalige gemeenten, notariële archieven en documenten die teruggaan tot de 17e eeuw. Met de verbouwing wil de gemeente de collectie beter beschermen tegen schade door onder meer schimmel en ongedierte. Tijdens de werkzaamheden worden onder andere ook de verlichting en de klimaatinstallatie aangepakt. Daardoor zijn bouwtekeningen, genealogische gegevens en andere niet gedigitaliseerde archiefstukken tijdelijk niet beschikbaar. De gemeente die vraagt inwoners om hier rekening mee te houden bij het aanvragen van documenten of historisch onderzoek. Om en erbij 17:15 geworden en dat betekent tijd dat wij vandaag eens even een rustpuntje in gaan bouwen in een programma. Dit is Clannad samen met Bono en In A Lifetime.

En ook een plaat van TJ Jackson, Moving On. Dit is de Airplay track van de afgelopen week. En ik moet zeggen, ik vind het een heerlijke plaat geworden hoor. En daarom vandaag ook maar een keer nog in het programma. Doe gewoon net alsof je nog de Airplay track is. Ik ga ook DJ uit Engeland en Sweet Devotion.

airplay track van vorige week. Deze van DJ Sweet Devotion. Zo meteen dan hebben we deel 2 van het programma. Met daarin natuurlijk als eerste plaats de nieuwe airplay track van deze week. En ook dat is een leuke geworden. Maar daarover zo meteen na 6 en meer. Ga er even van tussen voor het nieuws en de mededelingen van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Tot aan 6 duiken we even weer in een ver verleden. Dat doen we samen met Candy Staten, Young Hearts Run.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav, ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file staat er nog in het zuiden van het land. Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op en wordt het ietsje rustiger. Maar ja, je zal op de A2 in de file staan. Vanuit Eindhoven naar Utrecht is 8 kilometer voor knooppunt Empel met een half uur vertraging. Verderop nog eens 15 kilometer file richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg met een half uur tijdsverlies. Dan naar de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Roosendaal-Noordbergingswerkzaamheden. 5 kilometer file en een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer wordt langsgeleid via de op- en afrit. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier tijdsverlies. 3 kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Nee, naar Breda. Is het langzaam rijden tot aan Tilburg-Reeshof. 13 kilometer, komt allemaal door een kapotte vrachtauto. En een half uur vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar staat 9 kilometer file bij afrit Heusden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Leaving, onderdeel van de uitgebreide versie van haar EP Is This Heaven, laat Stella haar kwetsbare kant zien. Het nummer gaat over bindingsangst en de neiging om weg te lopen zodra een relatie serieus wordt. De intieme country sounds met banjo en akoestische invloeden maakt al voor de release veel los op TikTok. Mocht je meer informatie over deze plaat willen weten, kijk dan over.

Komt allemaal uit 1986, deze plaat van Bruce Hornsby en The Range. De grootste hit die ze wisten te scoren, The Way It Is. En later zou Tupac Shakur ook nog een versie van dit nummer uitbrengen. Om en bij 6:15 en dat betekent dat wij eens even gaan kijken naar het Beverlandse weerbericht. Voor morgen gaat het vriezen, gaat het dooien en blijft het droog. Nou, het gaat niet vriezen of dooien morgen, want het wordt morgen een heerlijke 25 graden. In de ochtend is het nog licht bewolkt, maar later op de dag breekt de zon echt door. Het blijft dus ook heel de dag droog en de wind heeft windkracht 3 en komt uit het noordwesten. Op dit moment in Goes 22.

3-2-1. Boekhandel De Koperen Tuin in Goes trok gisteren veel bezoekers voor een signeersessie van zanger Simon Keizer. De voormalige helft van het duo Nick en Simon presenteerde er zijn autobiografie Wat Moet Dat Moet. Door de grote belangstelling werd zelfs een extra signeersessie ingepland. Op de Zeelandbrug zijn gistermorgen meerdere wielrenners ten val gekomen. Vermoedelijk belandde een losgeraakte kabel op het fietspad. 4 tot 5 fietsers die raakten gewond, waarvan 2 met spoed naar het ziekenhuis in Goes zijn gebracht. Je kent natuurlijk de Bauza van Magnetic. De heer uit Noorwegen hebben een nieuwe single uitgebracht. Lose Myself, zo heet hij.

Nou moet ik zeggen, Magnetic van deze band vond ik eigenlijk een fantastisch nummer. Maar deze die steekt er eigenlijk nog wel een beetje bovenuit als je hem een keer of twee gehoord hebt. Nieuwe single van de Bauza, Love Myself. Bijna 7:30. Tot die tijd deze van Years and Years.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land lossen de files langzaam op. Kleine 90 kilometer file nog bij elkaar. Half uur vertraging bij knooppunt Empel. Als je over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht rijdt, kom je vanaf afrit Sint-Michielsgestel in 8 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er staat nog eens 14 kilometer tot aan Waardenburg. Dan nog de A58 Eindhoven-Breda. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Oorschot en Tilburg-Reeshof. Met een half uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. 7 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Blijf altijd een van mijn favoriete bands hoor. De Doobie Brothers en van de Doobie Brothers, de Long Train Running. Daarvoor uit de hitlijsten voor dit moment de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars. De Dorpsraad van Leeuwendorp die wil een andere oplossing voor het toekomstig bouwverkeer van Waterpark Weersemeer. In een brief aan de gemeenteraad van Borselen pleit de Dorpsraad voor een voorrangsbocht bij de Postweg en op termijn een rondweg rond het dorp. Volgens de Dorpsraad is dat beter voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid dan de geplande rotonde. Rijmerswaal zoekt trouwens een nieuwe burgemeester die zichtbaar is in de dorpen, inwoners verbindt en boven de partijen staat. De profielschets is vorige week aangeboden aan commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Kandidaten die kunnen vanaf vrijdag solliciteren en de bedoeling is dat de nieuwe burgemeester nog dit jaar aantreedt. Nou, je kunt dus solliciteren als burgemeester. Het is alleen natuurlijk wel een beetje gewenst dat je aan de profielschets voldoet. Niet zomaar van, kom laat ik nog eens even burgemeester worden, want dat gaat hem even niet worden denk ik.

0: Josh Stone heeft ook hele mooie muziek gemaakt en dit was er eentje van. You Had Me heet het allemaal. Om en erbij 7:15 geworden. Tijd voor de plaat en zijn verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms denk ik nog wel eens terug aan de tijd dat ik jong was.

was een prachtige tijd. Wonderlijk. Bijna magisch zelfs. Toen had ik bijvoorbeeld nog oog voor de vogels die vrolijk zongen. Van dat soort dingen kon ik altijd heel blij en gelukkig worden. Maar ja, ik werd ouder. En iedereen vond dat ik eigenlijk maar eens volwassen en verstandig moest worden. Dat dagdromen, dat moest ik maar vergeten, zeiden mensen die wat ouder waren dan ik. Ik moest net zo worden als zij. Afhankelijk, intellectueel en vooral cynisch. Dat was vroeger. Nu moet ik altijd goed opletten wat ik zeg. Voor je het weet ben je te radicaal, te liberaal of te fanatiek. Of je wordt op straat tegengehouden door iemand die van alles van je wil weten. Alsjeblieft, meneer, zet uw handtekening even hier, zeggen ze dan. U ziet eruit als een respectabel, acceptabel en amabel man. Nou, ik loop liever door als iemand dat soort woorden uitspreekt. Weet je, 's nachts als iedereen slaapt, lig ik nog wel eens te woelen. Allerlei vragen spoken dan door mijn hoofd. Vragen die een eenvoudig man als ik eigenlijk boven de pet gaan. Was er maar iemand die me kan vertellen wat ik nu eigenlijk weet van de wereld? Of beter nog, iemand die mij kan zeggen wie ik nu werkelijk ben? Het lijkt zo'n logische vraag, maar ja, wat is er in dit leven eigenlijk nog logisch?

en zijn verhaal voor deze aflevering van Naar Huis. The Logical Song komt allemaal uit 1980 en het is van niemand minder dan Supertramp. Volgende week om en erbij, 7:15, hebben we voor jou een nieuwe plaat en zijn verhaal klaarliggen samen met Bart. Nu een ex-nummer 1 in het Nederlands, Alex Warren en Fever.

Ex-nummer 1 van Nederland, Alex Warren. De huidige nummer 1 van Shakira is ook wel leuk, maar ik vind deze eigenlijk beter. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit. Morgen om 5 uur weer een nieuwe aflevering van het programma. Zometeen Rockblog, hier zo op Streekomroep de Beverlanden met Martin en Peter. En later op de avond nog Jan Steen met Hof van Steen. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Ik heb er nog eentje tot aan 7 uur klaar liggen. Shapeshifters, Billy Porter.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van

Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land is de avondspits voorbij. Kleine 10 minuten vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars, welkom bij Rock Rock Radio. Het is maandagavond, dus het weekend is voorbij. Dus ja, dan ga je even lekker bij de radio zitten en ga je luisteren naar je favoriete muziekjes. Zoals onder andere Marduk.
1: Ja, ja, daar begonnen we mee, hè?
0: Daar begonnen we mee, ja. Idioot was natuurlijk dat ik die eigenlijk nog van de week had uitgekozen om te draaien.
1: Ja, en zag jij een vooruitziende blik of zo?
0: Dat is, en dan in één keer krijg je nog geen dag later horen. Oh, de bassist is overleden van Marduk. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Roger Svensson, ja. Oftewel B-War.
0: Ja, hij is op 4 juli is hij op 60-jarige leeftijd overleden. En ja, hij speelde van 92 tot 2004 in Marduk. En ook nog in Doos of the Unlight, waar we net een nummer van draaiden. Oftewel Darkened Wings. Ja, ik heb hem nog gezien toen de tijd in Brugge met deze tour, volgens mij hebben ze volgens mij in Brugge gespeeld. Dat ik dacht, maar dat is ook al, dus is alweer zo lang geleden.
1: Ja, nee, dat weet je niet meer. Dat snap ik. Nee, dat snap ik, ja.
0: Ja, helaas voor weer iemand weggevallen uit de metal community. Ja. Dus ja, dat is niet anders. Zo gaan die dingen. Ja, wat hebben we van het weekend nog gedaan? Niet veel eigenlijk.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb een verjaardag gehad en een beetje mijn moeder in de tuin aan het zweten geweest. Maar dat houdt het er maar net mee op, ja.
0: Ik heb een garagedeur voor de tweede keer geschilderd. En ik dacht, laat ik even lekker vroeg beginnen. En maar uiteindelijk kwam toch de zon en toen kwamen er toch allemaal belletjes. Oh. Shit.
1: Dus ik mag nu voor de derde keer gaan doen?
0: Ja, ik doe het altijd de drie keer.
1: Oh, je doet het altijd drie keer? Maar dan moet je het van de week maar niet doen, zeker?
0: Nee, ik ga er even een poosje bij wachten tot het een beetje betere temperatuur is. Ik heb nog wat andere klusjes, dus die kan ik ook doen.
1: Kijk.
0: Dus ja, zo wordt zo'n weekend weer gauw gevuld. Nou, ja. Bouwvak komt eraan, dus nog een paar weken en dan heb ik lekker vakantie.
1: Ja, maar dan kan ik ook wel lekker gaan klussen.
0: Ja, zeker.
1: Onder andere.
0: Onder andere. Oké, okay, we hebben natuurlijk ook weer nieuwe voor jullie klaarstaan. Ja. Eén daarvan is Airborne.
1: Ja, de nieuwe album heet gewoon Airborne. Ja. Ik kom 28 augustus, komt uit. En de eerste single was eigenlijk bijna een verrassing, want het was eigenlijk weer een beetje terug naar het, een beetje naar de begintijd natuurlijk. Hè? Uh-huh. Dus nu is het de tweede single, dus eens kijken hoe die klinkt. Ja, wij hebben hem al gehoord natuurlijk. Ja. Trouwens, komende vrijdag staan ze op Bospop.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, als je er zin in hebt, kun je ze graag gaan kijken. En waarschijnlijk spelen ze deze nieuwe single, Kid in a Candy Store van Airborne.

0: Ja, de nieuwe van ACD Airborne.
1: Ja, zoals ze zelf zeggen, als Lemmy niet geweest was, waren wij er ook niet geweest.
0: Nee, daarom wel, ja, absoluut.
1: Is ook zo.
0: Maar er zijn een goede vervanging. Als ze iets meer dat zouden doen wat ACD's wel eens wat deed, dat wat slower en in plaats van die party, dat nummer die voor of zo, dat wat de tijd terug te houden.
1: Ja, dat was de eerste single.
0: Ja, dat vond ik wel weer, ik zie, ja, maar dit was echt weer party rock.
1: Ja, nee, ja, dat klopt. Ja, je weet wat je krijgt. Hè?
0: Ja, maar ze zijn er wel goed in altijd. Dat vind ik wel.
1: Ja, maar goed, er zit gewoon een hoop energie in.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: zeker
0: ja,
1: op dat podium natuurlijk,
0: ja,
1: ook.
0: Dat klopt. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. We gaan eens even naar Italië en dan gaan we naar technical death thrash metal luisteren van de band Miscreants. Die hebben een nieuwe plaat uit, die Reminiscence, en daarvan gaan we draaien Scalp Ceremony.

0: Ja, heel technisch is het wel.
1: Ja, dat kan we zeggen.
0: Ik moet zeggen dat de grunter of vocalist een beetje Alain van Drunen klinkt. Martin van Drunen.
1: Ja.
0: Dat is mijn...
1: bevinding.
0: Juist, inderdaad. ik zat op YouTube van de week te kijken, of tenminste, vorige week dan. En ik kwam wat dingen tegen van Waldrock en zo. Ja. En ik zag ook nog wat dingen bij komen van Gorefest in de 96. En er speelde volgens mij ook Grip Inc. speelde daar toen ook. Of ja, erop een, twee weken niet precies. En ik had zoiets, ja, Grip Inc., daar heb ik al een poosje even niet meer wat van gedraaid. Maar toen dacht ik ook, hey, 96 was natuurlijk ook Soul Survivor. Dus die zullen eens kijken of we volgende week wat mee kunnen nemen.
1: Ja, dat is goed.
0: Dus ja, ik dacht, nou, eerst maar even Grip Inc. Ja. Die had ik toch al zo erin staan. Ik dacht, ja, is goed. En ja, het was natuurlijk een geweldige band op zich. En natuurlijk met Dave Lombardo. En natuurlijk met de gitarist met die hele moeilijke achternaam. Waldemar Sorikta. Sorikta. Ja, kan niet.
1: Probeer het maar gewoon niet.
0: Nee, gewoon niet doen. Klaar.
1: Nee.
0: Dit is Rusty Nails.

0: Ja, Gripping. Met ja. Rusty Nail.
1: Juist.
0: Als je ooit eens in je voet hebt gehad, dat is niet fijn.
1: Nee, ja, ik zit net te denken, heb ik dat een keer gehad? Nee.
0: Nee, mijn leven wel.
1: Oh jee.
0: Ja, we waren op camping in Merksplas en er werd een huisje gesloopt. En wij mochten daar niet in de buurt komen, was veel te gevaarlijk. Bij de tocht naartoe stap mijn neef in een hele grote spijker zo door zijn voet heen. Ja, moeilijk ontkennen dat je er natuurlijk niet was geweest. Nee.
1: Ja. Maar het is wel gekomen.
0: Ja, wel. Broer Rutte is een vakantiefysiek natuurlijk. Ja. Die zat echt dwars aan zijn voet heen.
1: Kwam je aan de andere kant weer uit?
0: Ja. Ja, dat was echt een flink ding. Ja, ik was er nog hard ingesprongen of zo. Dat had ik niet gezien, ja.
1: Voor de mensen die jou van visualiseren. Ja, oké. Wij gaan verder met Seven Miles to Pittsburgh.
0: Aha.
1: Ja, dat is natuurlijk de band rond Andrew Elt natuurlijk.
0: Ja.
1: Die vorige single was in april. Dat was voor Pacific Coast Highway.
0: Ja.
1: Dat nieuwe album heet trouwens Beyond Repair en moet 4 september uitkomen. En nou hadden ze ook gezegd van, ja, het meest ambitieuze werk tot nu toe. En zelfs zeggen ze, ja, het is natuurlijk een 70s geïnspireerde rockbasis met een moderne krachtige productie. De band omschrijft het als organic and loud.
0: Oké.
1: Ja, wel een goede band.
0: Absoluut. Yeah. Halfway there, 7 miles to Pittsburgh.

0: Ja. Ja. Mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, vind ik ook.
0: Snap het wel. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Een mooi nummer, mooi plaat. Ja. Zeker. De Duitse band Space Chaser, die hebben ook weer een nieuwe plaat uit Razorblade Bay. Ik heb het alleen het idee dat een oude zanger, ja, dan ben ik even kwijt hoe die heet, maar ik dacht dat het Sebastian Kowski was, maar ik weet het niet zeker precies. Maar in ieder geval, ja, die zag ik niet als de zanger. Nog een beetje een apart figuur qua kop, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou, herkenbaar.
0: Ja, en ik zag niet hem, zou ik maar zeggen, als zanger. Dus volgens mij was de gitarist, volgens mij, Leo Schacht. Maar ja, ik ben niet zo heel bekend met de band, maar ik zag wel dat het een ander was.
1: Ja.
0: Oké, ze hebben dus een nieuw nummer uit. Dat heet Mind Melting Machine van Space Chaser.

0: Jawohl, Trash Metal aus Deutschland.
1: Ja.
0: Hip die ho, die hi, die ho. Jawohl. Es ist Zeit für. Ja, en de cover wordt deze keer verzorgd door Ministry.
1: Ja,
0: jawel,
1: goed, ja.
0: En wat gaan zij coveren, deze band uit Chicago? Chicago. Zo, al sinds 1981.
1: Al Jurgensen draait aan poosje mee.
0: Ja, dat zie ik. Hij heet Alain.
1: Jurgensen.
0: Dus Alain, dat is Frans. En Jurgensen, dat klinkt wel een beetje Deens eigenlijk.
1: Ja, nou, of een beetje Zweeds.
0: Deens. Jurgensen.
1: Ja.
0: Nou ja. In ieder geval, wat gaan ze coveren? Nou, United Forces. Van Zot. Ja. Stormtroopers of Death.
1: Ja.
0: Yes. Oké, gaan we dat eens maar van draaien dan. In de Cover Up Your Ass Ministry United Forces.

0: D of the SOD. Ja, dan moesten we nog even gaan wachten. Ja. Voor de heren. Ze vonden het leuk. Oké, dat was de cover dan. Yes, ja. Oké. Dan gaan we eens door naar een volgende nieuwe. En naar de band Nargarov. Ja, deze band heeft een nieuw nummer uitgebracht. Die heet Metal Heart. En daar eigenlijk bezingt de zanger eigenlijk zijn favoriete bands.
1: Oh, oké.
0: Ja, tenminste, hij noemt ze in ieder geval op. Zoals Slayer, Sodom, Morgoth, Venom, Cruise. Volgens mij Cruise komt uit Rusland, volgens mij. Die hebben ook een heel tof nummer. Death, Wasp, Blitz, Dio en zelfs Asphyx komt erin voor.
1: Kijk.
0: Ja, hartstikke leuk natuurlijk dat deze heren dat doen. Even bezingen. Ja, waarom ook niet? Wie weet wordt het wel een liedje waar je mee kan blaren. Alhoewel, ik ga het maar vragen. Metal Heart van Nargarov.
2: The evil that is heavy metal rock music is resolute, steadfast, and unwavering in its goal to corrupt our children's souls.

0: Ja, nou, het project volgens mij niet helemaal, maar de heer zit al heel lang in de metal.
1: Ja.
0: Oké, tijd voor de lijst van Marijs. Jawel, en dit keer hebben we de band Tomar Control. Wat ik denk dat het zo uitspreekt, omdat het uit Lima, Peru komt. Dus
1: dat
0: Tomar Control,
1: dat klinkt op zijn Spaans, hè?
0: Klinkt een beetje Spaans, hè, zoals het doet, hè? Een beetje zo...
1: een beetje passie.
0: Ja, een beetje passie. Oké, het is een volledige vrouwelijke hardcore punkband. Opgericht in 2014, de band bestaat bekend om een traditionele oldschool hardsolvige stijl. Die doet denken aan legendarische bands zoals Youth of Today en Seven Seconds. En in hun muziek en songteksten dragen ze duidelijk een boodschap uit waarin feminisme, veganisme, straight edge en DIY, oftewel do-it-yourself mentaliteit centraal staat. Nou, absoluut. Van de platen, die heet Frente al Miedo. En dat is eigenlijk zoiets als je angst onder ogen zien. Is dit Una Vez Más.

0: Ja, Una vez más, oftewel nog een keer, zoals de Teletubbies al zei. Dus Una vez más. Jawel, oké.
1: We gaan even wat, even terug naar Duitsland. Ja, Mad Max.
0: Aha.
1: Ja, deze band was in 81 al actief natuurlijk. Ja. Een hoog stilgelegen, maar ze bestaan weer. Maar het draait vooral om gitarist Jurgen Brevoort. En wat maken ze een melodieuze hardrock, hè? Het is gewoon zo. Dus, maar goed, het nieuwe album Stories of Destiny komt eraan. Maar dat album staat een paar nieuwe nummers op. Een paar oude opgenomen nummers. En wat oude nummers met gerenommeerde gasten.
0: Okay.
1: Het is een beetje van alles wat. Maar dit is in ieder geval wel een nieuwe single.
0: Okay.
1: Een originele nieuwe single.
0: Een originele nieuwe single. Oeh, daar moeten we oppassen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dit is Silver van Mad Max.

0: Ja, Silver van Mad Max. Ja, yes. Echt een melodieuze hardrock.
1: Ja, klopt.
0: Zo zit er niet al te veel mee maken, behalve als je naar Frontiers Music gaat, dan kom je dit zo.
1: Ja,
0: maar dat is de kwaliteit niet van elke band even goed, vind ik. Hoor.
1: Nee, dat klopt. Er zitten ook van die samenstellende projecten.
0: Ja,
1: nee,
0: is niet altijd even leuk. Draken van muziek tussen.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, eens even kijken. Wat hebben we nog? We hebben nog een live. Dit keer hebben we nog Bullet for My Valentine. Daar ben ik niet zelfs een grote fan, maar ik weet dat er veel mensen dat wel zijn. Ja. En ik heb ze ook een paar keer live gezien op Graspop. En natuurlijk met een paar bieren gaat het best wel in. Van de platen van hun debuutalbum van 2006 is dit The Poison in The Life is Life. Life is Life! Your side is called The Poison. Here we go!

0: Power Valentine.
1: Yes.
0: Jawel, mensen. We gaan ons even dit uur afsluiten met nog één liedje te gaan. Ja. En even kijken, wat doen we? Carcass.
1: Ja hoor.
0: Death Certificate. Tot zometeen.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte.

Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Portier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, ik zag een staartje van 10 seconden. Ik denk, daar knal ik gewoon even de dingen in. Dat gelt lekker mooi.
2: Ja,
1: ik denk, wauw, de radioman in mij.
2: Ja, ze hebben het ook niet voor niks gemaakt.
1: Nee, daarom. Misschien is iemand nu momenteel heel trots dat ik dat heel netjes heb gedaan.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Ik ga vandaag vast weer iets opfukken. Oh nee, dat heb ik ook eerder gedaan.
2: Ja, ja. Ja, je hoorde net Free For All van Ted Nugent, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, ik kwam er dus net achter dat het op deze plaat dus ook een Meatloaf heeft meegezongen. Niet dit nummer dan, maar een aantal nummers heeft hij ingezongen.
2: Ja, dat klopt. Maar ook de arrangementen geschreven.
1: Ja, voor de zang. Ja. Net voordat dat hij succes kreeg met Bad Out of Hell.
2: Ja.
1: Dus ja, toen kon hij nog even gauw €1000 cash of $1000 cash. Nou ja, ik weet niet hoeveel dat in die tijd was, maar ik denk dat hij niet mocht klagen.
2: Zou dat voor één nummer geweest zijn of voor alles?
1: Nou ja, weet je wat het is? Hij deed wel die arrangementen en de zangdingen, maar hij heeft niet echt de tekst. Die was al een beetje gemaakt. Dus ja, hij kon natuurlijk ook niet op rechten rekenen. Dus ja, deze plaat is wel platinum geworden.
2: Ja,
1: nee. Had hij ook leuk gevonden.
2: Ja, zeker wel, zeker wel. Okay.
1: Camelot.
2: Ja, Camelot, ja. Komt ook een nieuw album aan. Dark Asylum, 28 Houses, komt dat album uit. En ja, deze band die draait natuurlijk ook al een poosje mee, ja, sinds 91 al. En we hebben hier een eerste single klaarstaan. En dat doet op mee Ignacia Fernandez.
1: Ja.
2: Van de band The Seasons. En zij is dus... Ja, jij zei het in het begin nog van... Waar kwam je ze nou tegen?
1: Nou ja, ze was toch iets met Miss...
2: ze was Miss Chili... Miss World Chili. Ja, klopt, ja.
1: Maar volgens mij deed zij dus... Dat doen ze zo'n talent ding of zo. Volgens mij... Ja, heeft ze daar staan... grunten voor punten.
2: Ja.
1: Letterlijk.
2: Ja.
1: Ik weet niet in hoeverre dat de jury... Tenminste, dat dacht ik zo. Dat een paar keer kwam er wel eens voorbij op Facebook van... Oh my god, weet je wel.
2: Wat
1: is dit? En dan, volgens mij was zij dat.
2: Ja, maar goed, er zijn meerdere gasten op het album. Maar goed, Camelot heeft ook een eigen festival. Camfest. En dat is een 013 op 30 en 31 oktober.
1: Okay.
2: Dus op 30 oktober de vrijdag Elegy, Leaves Eyes, Xandria en Camelot natuurlijk.
1: Ja.
2: En op de zaterdag Blackbriar, Exit Eden, Temperance, wat trouwens ook een nieuwe single vanuit is, en Camelot.
1: Kijk, dan draaien we eerst deze met Ignacia Fernandez, Ashen World van Camelot.

0: Ja, ze kan lekker brullen.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja, als er niks wordt met de mode en de, de dingen, ja. Kan je altijd nog dit doen.
1: Ik vind het een mooie combi.
0: Mooi plan B.
1: Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Is het zo.
0: Inderdaad. Ja, ik kwam vorige week op YouTube kwam ik de band Unpeople tegen. Het is een band die nog maar sinds 2024 bestaat. Of iets daarvoor.
1: Het zou trouwens een goede naam van een horrorfilm zijn.
0: Ja, Unpeople. Ja. Ja. Inderdaad. Ja. En ja, ik dacht, ik zag die thumbnail. Ik dacht, apart. Ik denk, toch even luisteren. Dan ben ik toch geïntrigeerd. Ik denk, best tof dit. Ja. Ik denk, nou, die ga ik natuurlijk zeker meenemen. Want ja, Unpeople is een snel opkomende Britse rock metal band uit Londen. Ja, ze hebben zware riffs, rauwe kreten, harmonieuze, meezingbare melodieën. Ja, ik vond het wel heel gaaf. Op 8 oktober komt dan hun eerste echte officiële debuutalbum uit. Die heet We Are Unpeople. En daarvan deze eerste single, Friends. Ja.

0: Ja, Friends and Unpeople, ja. Yeah. Is wat anders.
1: Ja, nee, klopt.
0: Leuk een mix van allemaal punk en ja, metal zelfs vind ik er ook wel in zitten.
1: Ja, wat moderner. Ja. Klopt. Is ook
0: leuk. Leuk. Ja, de band Pride Tiger uit Vancouver, opgericht in 2005, waar we leden in zaten van 3 Inches of Blood. Deze plaat kom ik toen tegen via de Rock Classic. Dat was zo'n blad waar ik wel vaker wat dingen vandaan. En ik heb toen die plaat ook gekocht, The Lucky Ones. Ja, ik vind het een gekke plaat. Eigenlijk is het maar ze hebben nog een EP gemaakt. Die heb ik eigenlijk nooit kunnen vinden en ook door nooit beluisterd. Maar laten we daarop houden dat dit hun echt enigste album is.
1: Ja, ik snap
0: altijd
1: het.
0: Jammer gevonden dat het daar ook echt bij gebleven is, want het is echt steengoed. En ik heb iedereen ervan overtuigd dat het ook steengoed was. Maar ja, omdat ik dat vond.
1: Omdat jij dat vond, ja. Maar 3 Inches of Blood is natuurlijk weer heel bezig.
0: Ja, dat is
1: natuurlijk
0: totaal wat anders dan dit. Want 3 Inches is metal en dit is eigenlijk meer in de hoek van Thin Lizzy.
1: Ja, oké. Maar dat is vaak, dan kunnen ze hun ei niet kwijt door hun eigen muziek natuurlijk. En
0: ja,
1: dan
0: absoluut. Dus ja, laten we eens even de waf van draaien. Van de gelijknamige plaat The Lucky Ones is dit The Lucky Ones van Pride Tiger.

0: Ja, dit is echt het oude Tandis. Ja,
1: ja, heerlijk. Ja, ja, ja, ja. Het is een hele goede band dit.
0: Ja, heel lekker.
1: Lekker relaxed, fantasy-achtige gekleurde muziek.
0: Heerlijk. Maar je weet niet waarom ze ermee gestopt zijn.
1: Het was gewoon een project volgens mij. In de zin van, nou, dit is leuk om te doen. Ze hebben er geloof ik nog wat mee gespeeld, geloof ik, in Canada. Maar daar bleef het bij.
0: Ja, oké.
1: Want ze waren vooral muzikanten. Niet zo alleen, ze zaten ook in andere bands ook. Dus ja.
0: Ja. Is ook zo. Oké. Jij kon het even niet laten om die nieuwe van de Night Eternal nieuwe single er ook maar in te zetten. Een nieuw album, Cold Velvet, komt 21 augustus uit. En het is het derde album, maar eerste album bij Metal Blade, waar ze hebben getekend.
1: Oké. Okay.
0: Dus vandaar. En weer in Duitsland.
1: Daar komen ze inderdaad vandaan. Ja, die Night Eternal met Caught in a Spell.

0: Ja, Caught in a Spell van The Night Eternal. Ja, die hebben we natuurlijk een tijdje geleden nog op tour geweest met Lucifer volgens mij.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ik heb een keer voorbij zien komen.
0: Ergens in Limburg. Ja. Limburg gespeeld.
1: Ja.
0: Jawel, oké. Ja, geweldig. Ik vind deze band echt heerlijk. Ik weer op YouTube. Want dan kom ik natuurlijk best veel nieuwe bands tegen. Ik ben geabonneerd op allerlei dingen. Dan ga je natuurlijk clips af. En dan kom ik de band Savetta tegen. Ik denk, Savetta, nou, hoe komt dat dan vandaan? Nou, het komt uit... tot mijn grote verrassing komt het uit Detroit, Michigan.
1: Oké.
0: Ja, ik dacht van het klinkt dan eigenlijk een beetje meer Spaans of zo.
1: Ja.
0: Ze hebben een zangeres, die heet Von Kujawski. Ik moet zeggen dat ze wel wat lastig te verstaan is. Dus ik vraag me af of zij echt origineel Amerikaans is. Maar...
1: Het klinkt Pools.
0: Ja.
1: Vooral.
0: Maar ik vond het een heerlijke band in de zin van... het geluid is te gek. Ik vind hun geluid te gek. Het gekke riffs zit erg dicht natuurlijk in de buurt van Ozzy Osbourne en Wasp.
1: Ja.
0: Maar ook weer net niet helemaal. Dankzij haar. Ik zou zeggen, luister maar eens naar... even kijken. Oh, daar. Heat of the Night. De single die eigenlijk nog in 19 maart uitkwam. Savetta, Heat of the Night.

0: Ja, Heat of the Night van Savetta. Ja. Ik vind het lekker. Ja, de zang staat niet zo duidelijk in de mix ook.
1: Nee.
0: Ze is zo af en toe niet zo heel goed hoorbaar, maar ja, ik vind wel het geluid tof.
1: Ja.
0: Oké, tijd voor nog een dingetje. Ja, deze.

0: Ja, en deze keer in de proto-metal heb ik Dick Dale en de Deltones. Want ja, ja. Dick Dale, waarom Dick Dale? Nou, Dick Dale was natuurlijk een gitarist. En niet omdat hij op de speciale manier waarop hij speelde zijn gitaar, want dat was linkshandig, maar had dan ook nog eens gewoon de snaren op zijn kop. Dus hij speelde dus ondersteboven.
1: Ja, ja.
0: Ja, okay, lekker ja. Handig. Ja, dat ja, kan ja, niet. Ja, ja. Maar ja, hij had natuurlijk een speciale speelstijl die eigenlijk in metal veel gebruikt wordt. En dat is ja, het staccato spelen of zelfs wat ze ook wel eens tremolo picking ook noemen. Dat hele snelle tek. Dat zat natuurlijk in dat surfrock.
1: Ja.
0: En ja, natuurlijk, het was gitaarmuziek. Super populair en voor die tijd misschien wel vrij hard. Hij speelde ook met een wet sound, dus veel galm effect en dergelijke.
1: Ja,
0: ja en wie kent er nou niet Dick Dale eigenlijk? Dan is het wel uit de films van Quentin Tarantino.
1: Ja, is
0: dat, volgens mij zit ook een gelijk nummer gedaan. Nummer uit, dacht ik, Mr. Lou. Dat ja. Ook een, dus ja, eventjes voor de proto-metal. Dick Dale, ja, een gitarist met veel invloed op metal gitarist, denk ik.

Ja, Dick Dale met Missa Lou. Ja, ja, dat Arabische ondertoontje, dat Midden-Oosten, dat komt eigenlijk van zijn oom af. Die speelde muziek voor buitendanseressen, dus ja, dat weet je het ook weer. Samael heeft ook weer een single uitgebracht. Ik vond het wel heel verrassend, denk ik, zomaar. Ook toepasselijk voor deze tijd momenteel met al die hitte. Hail to the Sun, Samael. Ja.

0: Ja, nog even extra warm met Samuel. Ja. Dank u wel, Samuel.
1: Komt van de week goed.
0: Jawel. We hebben nog eens eentje van de lijst van Marijs. De band Lasso. En die komen, als het goed is, uit Brazilië. Ze hebben een plaat uitgebracht die heet Parte 2024. En daarvan gaan we draaien. Het gelijk na over het nummer Espelho de Quem Olhos. Wat betekent eigenlijk spiegel met 100 ogen. Oftewel, dat staat voor figuurlijk als alles zien. Ultieme bewustzijn.
1: Oké.
0: Hardcore en in... snelheid, geloof ik.

0: Ja, dit is mijn kind of hardcore. Ja. Dit vind ik echt geweldig. Ram.
1: Hoppakee.
0: Ja, en die, en die breakdown. Nee, gewoon wap gaan.
1: Ja.
0: Wap gaan. Lekker man. Daar kan ik echt van genieten. Ja, de volgende band komt uit Spiekeroog. Dan kijk je me heel raar aan. Spiekeroog, waar ligt dat dan in godsnaam?
1: Dus, ja, zeg het eens. Zuid-Afrika?
0: Nee, Oost-Friesland of zo, Duitsland.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ik wist het ook niet. De band heet Temple of Dread. Dus ze komen uit Spiekeroog, East Frisia. En volgens mij hebben ze ook nog bandleden uit Sachsen. Maar ja, ze hebben een plaat die komt even kijken. Spieker. Die is in 17 juni uitgekomen. Een EP'tje. En die heet Dreadspawn Dominion. Zo even goed uitspreken.
1: Ja.
0: En daarvan het nummer Rite of Blasphemy. Rechtstreeks uit Spiekeroog.

0: Ja, wil je een spiekeroog, dan moet je natuurlijk wel met de boot over Duitsland. Zeggen, het is een onderdeel van de Waddeneilanden.
1: Ja, de Duitse Waddeneilanden.
0: Duitse Waddeneilanden. Ja, het is maar één dorpje of wat het ook is. Het heet Spiekeroog. Ja. Ja, daar komt waarschijnlijk een van die leden vandaan. Dat is leuk om te vermoeden. Inderdaad, we gaan als een totaal instrumentaal. Ja, de band waar ik ooit samen mee heb mogen, het podium heb mogen delen. In de oude broeg nog. Ja. In de tijd was het gek optreden met hun samen. Die Atomic Bitchwax met Supercomputer.

0: Ja, supercomputer van Atomic Bitchwax. Ja, en we hebben nog een paar nummertjes te gaan, dus we gaan er nog eens even eentje draaien dan maar. De band Priestess, dat was een band uit Canada. Ze hebben maar 10 jaar bestaan, van 2002 tot 2012. En ja, dat ene nummer wat wel veel voorkwam, zag ik op YouTube, dat was Laydown. Maar ik ga eens wat anders draaien.
1: Ja, waarom
0: Raccoon Eyes van Priestess.

0: Ja, dames en heren, we gaan maar eens afsluiten, hè, want er wordt de tijd voor. Ik ga nu allemaal gekke dingen uithalen.
1: Je draagt
0: ik duw er nog eens een naamsweep.
1: Ik wou net zeggen, yes. Duikt er nog een sweepje tussen.
0: Ja, heel even snel. Mensen, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ja. En dan gaan we zeggen tot volgende week.
1: Volgende week.
0: Hey.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte.

Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Peter en Martin, bedankt. De afgelopen 2 uur Rock Blok Radio. En tot de klok van 11 uur krijg je het Hof van Steen. En wij rockten nog eventjes verder met de formatie Rus uit 1980. En de Spirit of the Radio. En die draai ik speciaal voor Marcel.
1: Het Hof van Steen.

0: 1975 schreef John Fogerty voor zijn tweede soloalbum dit nummer Walking All Over The World. De diverse artiesten gecoverd, maar de meest bekende versie is die wel van Status Quo.
1: Ze rockt en is Addie's Rocklady.
2: Ja hoor, en we zijn weer terug de hele maand juli. En dat doen we met de alternatieve rockband Spinneret, opgericht in 2007. 2008, Ghetto Love.

0: Precies, weer terug van motorvakantie. Adi en meteen de rock lady voor deze maand juli is de Spinnerets uit Los Angeles. En een van de hits die ze scoorde, dat was Keto Love.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Begin jaren 80 scoorden ze hier in Nederland twee enorme grote hits als Buzz Buzz Did It en ook deze Midnight Dynamo's, de titelsong van hun vierde album uit 1979 officieel. Maar doordat ze zo groot hier werden in Nederland, werd dit hier in 1980 opnieuw uitgebracht.

0: Snow Patrol bracht in 2024 het album Forest in the Pad uit. En het was niet jullie beste album, maar goed, het was ook niet zo'n slechte. Maar deze Doos Alarms stond niet op dat album. Hij liet de demo even lekker rusten, maar ze brengen hem nu wel uit. En dat doen ze in samenwerking met Kylie Minogue.
1: Jan Steen, streekomroep De Beverlanden.

0: Officieel heet hij gewoon voluit Jesse Hydro Blokdijk. Maar Blokdijk laat hij er vanaf. En hij is 23 jaar, komt uit Utrecht. En heeft al meer dan 50 miljoen streams op zijn naam staan. En dit aankomend talent brengt zijn nieuwe single uit. Love Like This.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: In juli 1976 verscheen het zevende studioalbum van L. Stewart, The Year of the Cats.

0: Het zevende studioalbum van L. Stewart heet The Year of the Kid. En ook de titelsong werd op single uitgebracht. We werden allebei knijters van hits. Het Year of the Kid was zijn best verkochte album. Van de artiest is bezig met een afscheidstournee. Dit album werd toen trouwens ook nog wel geproduceerd en gemixt door Alan Parsons.
1: Hier is het album van de week.
0: Het debuutalbum van de formatie Weezer uit 1994

0: 1994 verscheen het debuutalbum van Weezer. Het was eigenlijk titeloos, maar het staat bij de meesten ook bekend als The Blue Album. Op dat album staan onder andere de singles Say It Ain't So, Buddy Holly, waarmee ze internationaal doorbraken, en hun debuutsingle Undone, The Weather Song.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

voor mij. Hoe klein je was, je wilde mij al sparen. Je hield je groot en je verbeterde pijn. Ik wilde elke dag wel met je ruilen. Ik wens nog elke dag dat ik het was. Jou te zien lijden en niet kunnen helpen. Die onmacht sloopt me nu nog elke

uit en begin de dag. Ik zie de zon, maar ik voel haar warmte niet. Ik dwing mezelf de woorden te herhalen die je me zei vlak voor je ons verliet. Je keek me even heel diep in mijn ogen. Je pakte me heel stevig vast. Wees niet boos om wat er niet meer is, pap. Maar wees

0: Duits in Spiegels is het 8e Nederlandstalige studioalbum van Marco Borsato uit 2013. Met de grote hits music. En ik wil het weer overdoen. Samen zijn. Het beste wat ik ooit had. En wij draaiden nummer 6 van de CD. En dat heette Verlies.
1: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

0: Ze waren een paar maanden terug, waren ze Alice Rock Lady Golden Salt. En dat zijn twee dames. De ene speelt viool en de andere speelt elektrisch gitaar. Begonnen met klassieke muziek te brengen in een rockversie. En maakten later ook wat eigen composities. Dit is de nieuwe single, L'Amour Toujours.
1: Jan Steen brengt u de mooiste albumtracks.

0: Extreme is een van die bands. Het is gewoon een hard rock band. En met stevige muziek. En dan brengen ze op het tweede album, die is in 1990, Pornograffiti. Brengen ze daar ook nog een ballad op. Die brengen ze uit. En dat wordt de allergrootste hit hier in Nederland voor de formatie. U hoorde trouwens de albumversies.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij u terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we terug naar Parijs, december 1985. Sting, we kennen hem als de frontman van The Police, is solo gegaan, is op tournee gegaan. En die tournee die werd opgenomen, uitgebracht op het album Wing on the Night. En een van die bekende nummers die erop staan, dat heet The Dream of the Blue Turtle. Tot aan het tijd zijn van 10 uur.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO, niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper.

Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Hey Stupid is de titelsong van zijn 12e soloalbum Alice Cooper. En dat was de alarmschijf 35 jaar geleden, die van 5 juli 1991. Het zou nog tot een 13e plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Het zevende studioalbum van The Golden Earring heette North, East, West, South, in de volksmond gewoon het nieuws. Was opvolger voor het album Cut, waar onder andere de Twilight Zone op stond. Maar hier stond ook nog een mega hit op When the Lady Smiles. Die stond hier op dit album. En Clear Night Moonlights, wij draaiden van het album Mission Impossible.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: 1976 scoorde ze een grote hit met Let Your Love Flow. Het was hun debuutsingle. En 50 jaar later bestaat dit duo nog steeds, de Bellamy Brothers. En dat wordt gevierd met een album waar alle die grote hits op staat. En met een nieuwe single en dat heet 50 Years On.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: Dus die moet nog even 10 jaar wachten voordat dat ook 50 jaar oud bestaat. De Quiet Wild bracht juli in 86 brachten ze het al Quiet nummertje 3 uit.

0: Prior to Riot bracht in juli 86 jullie vijfde studioalbum uit en die heette QR nummertje 3. Ja, het kan zo lopen bij sommige formaties.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: Van Halen met Nederlands inbreng. Debuutalbum was titelloos en dat verscheen in februari 78. De debuutsingle You Really Got Me was een covertje van The Kings en Running With The Devil. Daarmee braken ze pas in 1980 door hier in Nederland. De derde single die van het album verscheen was Ain't Talking About Love.
1: Bluff in duet met
0: Nielsen en voor de film Mannenhart maken ze daarvoor de titelsong.

0: In de Nederlandse bioscopen begon in 2013 draaide daar de film Mannenharten. En de titelsong wordt gedaan door Bluff samen met Nielsen.
1: Hier is het album van de week.
0: Het debuutalbum van Weezer uit 1994, ook wel bekend als het The Blue Album, omdat het een titeloos album eigenlijk was, maar waar geheel in blauw op dat album hoorde je ook de debuutsingle en onder andere ook deze Only in Dreams.

0: Het debuutalbum van de formatie Weezer is titeloos, maar staat wel bekend als zeg maar, het Blue Album, omdat het een bijna blauwe album was. En ze hebben meerdere kleuren uitgebracht in hun bestaan. Ze bestaan nog steeds trouwens. Dit was jullie debuutalbum waarop onder andere ook Buddy Holly staat. De single waar ze internationaal mee doorbraken. It Ain't No So. En dat zijn de singles die je waarschijnlijk aanstaande woensdag gaat horen. En de debuutsingle Undone, de Wetter Song, bedraagt het sluitstuk van kant 2. En dat was Only in Dreams.
1: App of bel naar 011 379 4100.

van zijn vijfde album Escapology. Waar de grote hits op staan: Feel, Come Undone en Something Beautiful en Sexed Up. Draaiden wij van het album het zevende nummertje. Dat was een duet met Rose Stone en dat heet Revolution. Ze zijn weer na 13 jaar weer bij elkaar. Willem de Bruin en Twan van Steenhoven.

0: De Opposites zijn weer na 13 jaar terug. Het duo Willem de Bruin en Twan van Steenhoven. Hulli nieuwe single die ze zelf geschreven hebben, Feestje op mijn graf, is nu uit. En na 13 jaar hebben we dan eindelijk de nieuwe muziek. De concerten in het openluchtconcert in het Haagse Zuiderpark. Nou, dat was in een ruk uitverkocht. En ook de try-out in Groningen. Daar waren al snel geen kaarten meer voor.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij drukken hier straks na 11 op het knopje non-stop muziek. Dan krijg je tot de klok van 12 uur avondrood en daarna de Beveland'se nachtwacht. Morgenochtend word je wakker gemaakt met Marcel Steenbakker met de Beveland'se ochtendshow op weg. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9. En daarin krijg je het laatste weer, verkeer en Beveland'se nieuws. Wij zijn er weer volgende week tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. Maar aanstaande woensdag zijn we er ook weer.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: Tussen 7 en 9 op de woensdagavond. En dan kan deze plaat prima gedraaid worden. En dat is een Italiaans product. Twee platen, P Machinery en Reflex. Dat werd samen door een Italiaanse muziekduo samengevoegd. En uitgebracht onder de noemer P4F. Oftewel Propaganda voor Frankie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

je zo nog naast me staan. En ik wacht hier, en ik wacht alsnog.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade

Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: gotta believe in magic. You gotta just believe.
1: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade

Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade

Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.